0: The ultimate seduction.
1: Thank you.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 3:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseist. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.
6: Oh, I think you're just some freak, eh? I think it just

Michael Jackson is in heaven now.

De rode groentjes. In een winkel vol schoenen stonden eens een paar rode schoentjes. Balschoentjes. Ze hielden zo van dansen, die twee schoentjes, dat ze zich nauwelijks stil konden houden in de schoenenwinkel. Als ze maar dachten dat ze ergens muziek hoorden, bewogen ze zich sierlijk op de maat van die muziek.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station where...

8 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De politie.
0: Dit is iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen.

0: Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio. Het zware onweer is voorbij. Het KNMI heeft code oranje om 2:30 vannacht beëindigd. Op meerdere plaatsen wordt schade gemeld. In Coevorden viel een boom op een auto, de inzittende raakte zwaar gewond. In Flevoland werden mensen vannacht opgeroepen om binnen te blijven. De hulpdiensten zijn in het hele land bezig met brand en materiële schade door blikseminslagen, harde windstoten en omgewaaide bomen. De buien trekken nu geleidelijk weg.

0: Belarus de apparatuur niet verwijdert, grijpt Oekraïne zelf in, zegt Zelensky. Volgens hem staan de installaties in twee grensregio's als ondersteuning van de Russische communicatie. Tientallen winkels van Gal en Gal zijn dit weekend gesloten door een staking van het personeel. Werknemers voeren actie voor een betere cao en ze zijn ontevreden over het loonbod en het verlagen van de zondagtoeslag. Het slijtersbedrijf zegt een verbeterd cao-voorstel te hebben gedaan en in gesprek met de bonden te blijven. Gal en Gal heeft zo'n 600 filialen en er werken ongeveer 1800 werknemers. Het weer. Het wordt na het heftige weer van vannacht geleidelijk wat rustiger en de buien trekken weg. Vanmiddag zonnig en droog en de temperatuur loopt op naar 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: This is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: iTunes, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 7 uur.
2: Dit is Bas de Meeuw met het radionieuws op iTunes Radio. In Australië is er voor het eerst een geval van H5N1 vogelgriep geconstateerd. Op een afgelegen strand in het zuidwesten van het land is een dode zeevogel, een zogenaamde grote bruine jager, met het virus gevonden. Australië bereidt zich al een tijd voor op de komst van deze besmettelijke variant van de vogelgriep, die voor massale sterfte bij vogels zorgt en nu op elk continent van de wereld voorkomt. De zorg voor vreemdelingen in Nederlandse detentiecentra schiet tekort. Dat stelt het Anti-Foltercomité van de Raad van Europa na onderzoek in Rotterdam, Zeist, Schiphol en Ter Apel. Volgens het comité is er te weinig aandacht voor mensen met psychische problemen, verslavingen en andere kwetsbaarheden. Het hoge aantal incidenten en geweld zou samenhangen met personeelstekorten en te weinig zorg. Het zware onweer is voorbij. Het KNMI heeft code oranje om 2:30 vannacht beëindigd. Op meerdere plaatsen wordt schade gemeld. In Coevorde viel een boom op een auto, de inzittende raakte zwaar gewond. In Flevoland werden mensen vannacht opgeroepen om binnen te blijven. De hulpdiensten zijn in het hele land bezig met brand en materiële schade door blikseminslagen, harde windstoten en omgewaaide bomen. De buien trekken nu geleidelijk weg. Tientallen winkels van Gal en Gal zijn dit weekend gesloten. In Coevorde viel een boom op een auto, de inzittende raakte zwaar gewond. In Flevoland werden mensen vannacht opgeroepen om binnen te blijven. De hulpdiensten zijn in het hele land bezig met brand en materiële schade door blikseminslagen, harde windstoten en omgewaaide bomen. De buien trekken nu geleidelijk weg. Tientallen winkels van Gal en Gal zijn dit weekend gesloten door een staking van het personeel.

0: filialen en er werken ongeveer 1800 werknemers. Het weer. Het wordt na het heftige weer van vannacht geleidelijk wat rustiger en de buien trekken weg. Vanmiddag zonnig en droog en de temperatuur loopt op naar 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: De Oekraïense president Zelensky raakt een hoge Poolse onderscheiding kwijt. Dit omdat hij een legeronderdeel vernoemd heeft naar het Oekraïense opstandelingenleger UPA. Dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog verantwoordelijk voor de dood van meer dan 100.000 Poolse burgers. De Poolse president Nawrocki heeft daarom besloten de onderscheiding die Zelensky in 2023 had gekregen in te trekken. Oekraïne noemt het besluit een strategische fout. Gisteren is een 2-jarig jongetje in Krimpen aan de IJssel uit een oververhitte auto gehaald. Het kind was in de auto achtergelaten en werd na 10 minuten door omstanders bevrijd. De wijkagent schrijft dat het zweet van de jongen afdroop. Het is niet bekend waarom het kind is achtergelaten. Er is een melding gedaan bij het meldpunt voor kindermishandeling Veilig Thuis. In Australië is er voor het eerst een geval van H5N1 vogelgriep geconstateerd. Op een afgelegen strand in het zuidwesten van het land is een dode zeevogel, een zogenaamde grote bruine jager, met het virus gevonden. Australië bereidt zich al een tijd voor op de komst van deze besmettelijke variant van de vogelgriep die voor massale sterfte bij vogels zorgt en nu op elk continent van de wereld voorkomt. De zorg voor vreemdelingen in Nederlandse detentiecentra schiet tekort. Dat stelt het Anti-Foltercomité van de Raad van Europa na onderzoek in Rotterdam, Zeist, Schiphol en Ter Apel. Volgens het comité is er te weinig aandacht voor mensen met psychische problemen, verslavingen en andere kwetsbaarheden. Het hoge aantal incidenten en geweld zou samenhangen met personeelstekorten en te weinig zorg. Het weer, alleen in het oosten komen nog wat onweersbuien voor. Elders is het droog en zonnig, vanmiddag wordt het 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het niet warmer dan 23 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio. Te weinig zorg. Het weer, alleen in het oosten komen nog wat onweersbuien voor. Elders is het droog en zonnig, vanmiddag wordt het 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het niet warmer dan 23 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat

0: iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio. De automobilist die vannacht bij Coevorden onder een omvallende boom kwam, is overleden. Hij reed met zijn auto op een zandpad en kwam ter plekke in het noodweer om het leven. Elders in het land is veel materiële schade gemeld door de zware onweersbuien die vannacht over het land trokken. Door zware windstoten en blikseminslagen zijn er op meerdere plaatsen branden ontstaan. Er was ook schade door afgewaaide takken en losgeraakte daken. De Amerikaanse regering is niet onder de indruk van de door Cuba aangekondigde economische hervormingen. De Cubaanse regering kondigde die eerder deze week onder druk van de VS aan om het land meer open te stellen voor private investeerders. Amerika noemt de plannen een rookgordijn en wil diepgaandere hervormingen. President Trump heeft de spanningen met Cuba hoog op laten lopen door een olieblokkade en heeft gedreigd het land nog dit jaar over te nemen. Bij een grote brand in een vakantiecomplex in de Dominicaanse Republiek is een Italiaanse toerist omgekomen. Er vielen 9 gewonden, waarvan er 3 naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. 1700 toeristen zijn geëvacueerd. Het complex Viva Dominicus Beach is volledig verwoest. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan. De Oekraïense president Zelensky raakt een hoge Poolse onderscheiding kwijt. Dit omdat hij een legeronderdeel vernoemd heeft naar het Oekraïense opstandelingenleger UPA. Dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog verantwoordelijk voor de dood van meer dan 100.000 Poolse burgers. De Poolse president Nauroki heeft daarom besloten de onderscheiding die Zelensky in 2023 had gekregen in te trekken. Oekraïne noemt het besluit een strategische fout. Het weer, alleen in het oosten komen nog wat onweersbuien voor. Elders is het droog en zonnig, vanmiddag wordt het 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het niet warmer dan 23 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.
5: Come on, join the journal.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
2: Goedemorgen, het is nu 10 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
4: Bij Coevorden is een 25-jarige vrouw uit Jouren overleden toen een omvallende boom op haar auto terechtkwam. Elders in het land is veel materiële schade gemeld door de zware onweersbuien die vannacht over het land trokken. Het treinverkeer is op meerdere plaatsen ontregeld door bomen en takken op het spoor, zoals tussen Geldermalsen en Den Bosch, tussen Hogeveen en Bijlen en tussen Zuidbroek en Veendam. Het Israëlische leger heeft vanochtend tenminste 5 mensen gedood bij luchtaanvallen in Libanon, ondanks het afgekondigde staakt het vuren. Ook gisteren waren er bombardementen. Hierbij kwamen 40 mensen om. Israël en Libanon ontmoeten elkaar naar verwachting volgende week in Washington. Een einde aan het geweld tussen beide landen is onderdeel van het nog niet getekende vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Amerikaanse regering is niet onder de indruk van de door Cuba aangekondigde economische hervormingen. De Cubaanse regering kondigde die eerder deze week onder druk van de VS aan om het land meer open te stellen voor private investeerders. Amerika noemt de plannen een rookgordijn en wil diepgaandere hervormingen. President Trump heeft de spanningen met Cuba hoog op laten lopen door een olieblokkade en heeft gedreigd het land nog dit jaar over te nemen. Bij een grote brand in een vakantiecomplex in de Dominicaanse Republiek is een Italiaanse toerist omgekomen. Er vielen 9 gewonden, waarvan er 3 naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. 1700 toeristen zijn geëvacueerd. Het complex Viva Dominicus Beach is volledig verwoest. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan. Het weer, alleen in het oosten komen nog wat onweersbuien voor. Elders is het droog en zonnig, vanmiddag wordt het 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het niet warmer dan 23 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
5: Check this out.
6: Hit me.
7: Ladies and gentlemen.
8: Let the rhythm take you.
7: Yeah, yeah, yeah.
8: The rhythm.
9: The music.
7: The music.
9: Music. Oh, I love stuff.
10: Now, here comes the music.
11: Are you ready?
12: Okay, boys.
13: Here we go.
14: You're listening to
15: iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Bas de Meeuw met het radionieuws op iTurn Radio. De Boliviaanse president Rodrigo Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege de aanhoudende protesten tegen zijn regering. Demonstranten blokkeren al wekenlang wegen en infrastructuur, waardoor de aanvoer van levensmiddelen en brandstof in gevaar komt. De betogers protesteren tegen de hervormingen van de president en eisen zijn aftreden. Met de afgekondigde noodtoestand kan deze nu militairen inzetten om het verzet te breken. Spoorbeheerder ProRail meldt problemen op het spoor vanwege het onweer van vannacht. De meeste verstoringen veroorzaakt door bomen en takken op het spoor zijn inmiddels verholpen. Er wordt nog gewerkt aan een door blikseminslag defecte bovenleiding tussen Zaltbommel en Den Bosch. Door werkzaamheden rijden er geen treinen tussen Groningen en Eemshaven en minder treinen op de trajecten Leeuwarden-Harlingenhaven en Lelystad-Zwolle. Het bestuur van de Duitse bank Berenberg is geschorst vanwege mogelijke overtredingen van de regels voor goed bestuur en transparantie. Tijdens de controle van de jaarrekening over 2025 kwam de Duitse financiële toezichthouder transacties tegen waarvan de herkomst niet was te herleiden. In afwachting van het onderzoek wordt de bank nu geleid door twee externe bestuursleden. Het Israëlische leger heeft vanochtend tenminste 10 mensen gedood bij luchtaanvallen in Libanon, ondanks het afgekondigde staakt het vuren. Ook gisteren waren er bombardementen. Hierbij kwamen 40 mensen om. Israël en Libanon ontmoeten elkaar naar verwachting volgende week in Washington. Een einde aan het geweld tussen beide landen is onderdeel van het nog niet getekende vredesakkoord tussen Iran en de VS. Het weer. Het is droog en zonnig en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het aan de kust 23 graden. In het binnenland loopt het kwik op tot 32 graden. Ook de komende dagen blijft het zonnig, droog en warm. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. De vakbond FNV heeft acties in de detailhandel aangekondigd voor dit weekend. Het winkelpersoneel van slijterijketen Gallengal, de drogisterijen Kruidvat en Ethos en gezondheidswinkel Holland & Barrett gaan staken en actie voeren voor een betere cao en tegen het verlagen van de zondagstoeslag. Zondagmiddag gaan ze demonstreren bij het hoofdkantoor van Ahold in Zaandam. In Oudekerk aan de Amstel is vanochtend een 21-jarige vrouw op haar fiets aangereden door een landbouwvoertuig en daarbij overleden. De bestuurder is aangehouden. Het ongeluk gebeurde rond 8:30. Hulpdiensten hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De politie onderzoekt het ongeluk en roept getuigen op om camerabeelden te delen. Bij een treinongeluk bij de Duitse stad München is vannacht een persoon om het leven gekomen. De wagons van een goederentrein kwamen bij het rangeren met elkaar in botsing en stortten van een brug omlaag op een weg. De weg is afgesloten. Voor het treinverkeer heeft het ongeval geen grote gevolgen, omdat het spoor alleen door goederentreinen wordt gebruikt. Over de identiteit van de omgekomen persoon is nog niets bekendgemaakt. En de Amerikaanse president Trump heeft op een militair vliegveld in Maryland een aangepaste Boeing 747 voor de presidentiële vloot bekeken. Het toestel is door Qatar geschonken en wordt klaargemaakt als nieuwe Air Force One. Volgens Trump is het een van de meest luxueuze vliegtuigen ter wereld en nodig om mee te kunnen komen met andere landen. Het vliegtuig is inmiddels getest en krijgt een nieuw kleurenschema in rood, wit, blauw en goud. Het weer, het is droog en zonnig en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het aan de kust 23 graden. In het binnenland loopt het kwik op tot 32 graden. Ook de komende dagen blijft het zonnig, droog en warm. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTunes Radio.
0: Now. Tim Nieuwenhuis, Club Remember, Revival of the 80s.
4: Get ready.
3: iTunes Radio.
0: En dit is de nieuwe alarmschijf.

hit werd, want meestal werd het alleen maar top 20 hits. Wel een fijne verlaat van Sir Elton John met I'm Still Standing. En daarvoor draaiden we een ander alarmschijf van week 25, maar dan van 1987. Van Anne en Nancy Wilson. Van een beetje hard, ze hadden de eerste hit in 1976 met The Magic Man. En Alone werd ook een behoorlijk hit. Kwam op 27 juni 1987 binnen 10 weken de top 40 en hoogst bereikte positie nummer 6. Welkom muziekvrienden en vriendinnen, weer 2 uur lang de grote, de kleine, de vergeten hits.

is een Culture Club single met een vreemd einde. De 12-inch versie draaiden we eens voor de gelegenheid. Al Tumble voor ja. Kwam niet verder dan... Nou ja, ik kwam nooit in ieder geval nooit in dit parade zelf niet. Dus laat staan in de top 40.

1983. 6 weken zal je daarin verblijven. En 16e plaats als hoogst bereikte positie van het album Juro hoorde je inderdaad El Juro met Morning Mr. Radio. En daarvoor gedraaid. Een tipper aan de notering uit 1986 van Pete Wiley. Daarna nooit meer iets van vernomen. Wel een lekker liedje trouwens. Zinvol hoorde je uit 1986, of heb ik dat er reeds vermeld? Uit hetzelfde jaar, George Michael. Met dat prachtige At

En het werd allemaal geproduceerd door Steve Jolly en Tony Swain in die tijd. En zou het een hit worden? Zeker zou het een hit worden. Ik kwam op 4 juli 1981 binnen. 8 weken in de top 40 en hoogste bereikte positie nummer 11.

Gautanier met Le Mambo de DKCO zou in de tipperaar blijven steken. In juni 1983, daarna voor 2,95 in de uitverkoopbak van jouw en mijn favoriete platenhandelaar. Daarvoor inderdaad gedraaid Living in a Box in 87, zou de tiende plaats halen. En deze zou ook in de tipperaar blijven steken. De tweede single van het album, zijn, of eerste moet ik zeggen, van het ene

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Ook het personeel van Holland & Barrett staakt morgen mee voor een betere cao. Eerder werd al bekend dat medewerkers van Gal & Gal, Kruidvat en Ethos het werk neerleggen. Volgens vakbond FNV zijn de lonen te laag en moet het plan om de zondagstoeslag te halveren van tafel. De vakbond verwijt de betrokken winkelconcerns dat ze wel de top belonen terwijl medewerkers achterblijven. Werknemers van Gal & Gal, Ethos en Kruidvat voeren morgenmiddag actie bij het hoofdkantoor van Ahold in Zaandam. VN-mensenrechtenchef Turk is bezorgd over de strengere Europese regels voor afgewezen asielzoekers. Volgens hem moeten de EU en de lidstaten zich blijven houden aan internationale afspraken over mensenrechten en vluchtelingen. De nieuwe regels maken het mogelijk om terugkeercentra buiten de EU te openen. Daar kunnen afgewezen asielzoekers dan wachten op terugkeer naar hun land van herkomst. Volgens Turk kan dat leiden tot mensenrechten schendingen, vooral bij kwetsbare groepen zoals kinderen. Oekraïne deelt voortaan technische informatie over buitgemaakte Russische wapens met bondgenoten. In de nieuwe database Trophy Lab staan gegevens over onder meer raketten, drones en militaire voertuigen. Alle geallieerde landen en defensiebedrijven krijgen toegang tot analyses en kwetsbaarheden van de systemen. Volgens de Oekraïnse regering helpt dat bij het sneller ontwikkelen van tegenmaatregelen. Defensieminister Fedorov noemt de buitgemaakte wapens een bron van kennis voor de vrije wereld. En een 21-jarige Nederlander heeft in Duitsland een boete gekregen omdat hij met zelfgemaakte zwaailichten over de snelweg scheurde. De man werd gisteravond bij Bad Camberg, ten noordwesten van Frankfurt, door de politie aan de kant gezet. Andere weggebruikers hadden gemeld dat zijn Volvo met blauwe knipperlichten rondreed als een politieauto. De Nederlander was samen met een vriend op de terugweg van een wedstrijd voor extreem omgebouwde auto's in Albanië. Ze eindigden daar als derde. Het weer droog en zonnig en bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

De Borg, Telgius, LG Bars. Kom op 26 juli 1986 binnen, 11 weken in de top 40. Hoogst bereikte positie nummer 3. Je hoorde de LD Bards met Who's Johnny. Welkom muziekvrienden en vriendinnen, nog een uur lang.

Nummer 1 op deze dag, maar dan in 1986. Produceerd door Jimmy Jam en Terry Lewis. Ook wel bekend staan onder de bekende naam van de, of de namen van de SOS Band stonden er ook wel eens onder genoteerd. Van dat album Control was het volgens mij, of was het een andere? Nee, die was later toch? Nou ja, hoe dan ook, hij stond nummer 1 en vorige week op 3, inmiddels alweer in de vijfde week. What Have You Done For Me Lately van Janet Jackson, wat stond er nog meer in de lijst van week 25, uitgegeven op 21 juni 1986. Nummer 2 vorige week op 1 en naaste week Wonderful World van Sam Cooke. En nummer 3 vorige week op 5 in de vierde week On My Own van Patti LaBelle en Michael McDonald. Er zijn nog meer van aardige platen in de top 10. J'aime la vie van Chandra Kim. Bad Boy van Gloria Estefan in de Miami Sound Machine. Turn Your Love Around van Martijn. Die moet ik binnenkort eens een keer draaien. Different Corner hebben we gedraaid. En nummer 10 stond Sledgehammer van Peter Gabriel. En daarvoor draaiden we ook nog Go West. Ze hadden een hit in april 1985 met We Close Our Eyes. In Engeland werd het opvolger alleen een hit. En dat heette natuurlijk Call Me. Je hoorde Go West daarvoor. En 1985. Oh, lekker klinkt het weer. Wat keienstrandje. Dat betekent dat we wat fijne Italiaanse muziek gaan draaien hier bij Club Remember Revival of the 80s uit 1982. Een van de vele singeltjes die dat jaar uitbrachten. Albano en Romina Power. En ze zingen al jarenlang over dat. Sarazan.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Een 21-jarige fietser uit Amsterdam is vanochtend overleden na een botsing met een landbouwvoertuig bij Ouderkerk aan de Amstel. Het ongeluk gebeurde op de Ronde Hoep West, een populaire fietsroute ten zuiden van Amsterdam. Hulpverleners proberen de vrouw nog te reanimeren, maar ze overleed ter plaatse. De bestuurder van het landbouwvoertuig is een 28-jarige man uit Waverveen. Hij is aangehouden. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. In Limburg is vandaag de tweede regionale hittegolf van dit jaar een feit. In El steeg de temperatuur naar 30,1 graden en dat is goed voor de derde tropische dag op rij. Volgens meteorologen is het uniek dat er al op 20 juni sprake is van een tweede hittegolf. Voor een regionale hittegolf zijn 5 warme dagen op rij nodig, waarvan minstens 3 boven de 30 graden. Van een officiële landelijke hittegolf is nog geen sprake, maar die kan volgende week mogelijk volgen als de temperatuur in de bilt nog oploopt. Bij een treinongeluk in het Duitse München is afgelopen nacht 1 persoon om het leven gekomen. Een goederentrein ontspoorde op een brug waarna 2 wagons ongeveer 5 meter naar beneden vielen. De wagons kwamen op een weg terecht onder het spoorviaduct. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Volgens de politie vervoerde de trein geen gevaarlijke stoffen en is er geen gevaar voor de omgeving. De treinverkeer voor reizigers ondervindt geen hinder van het ongeval. En de medeoprichter en oud-partijvoorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. Van Hooft stond 15 jaar aan het hoofd van de partij en speelde een belangrijke rol in de opbouw van de SP. Hoewel hij er zelf niet in slaagde om een kamerzetel te veroveren, legde hij volgens de partij wel de basis voor latere successen. Na jarenlang raadslid te zijn geweest in Nijmegen werd hij daar de eerste SP-wethouder. De partij prijst de betrokkenheid van Hans van Hooft als politicus die woorden wist om te zetten in daden. Het weer, het is droog en zonnig. Bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTurn Radio.
12: Keep in touch with the Dutch.
13: 5, 4, 3, 2, 1.
14: De netto 40, tip 30.
15: Arnold Oberaard.
14: Dit is de netto 40, tip 30. Zoals het kunnen zijn, in de CSM is nog wel te bestaan. Derde jaargang nummer 25 van 19 juni 2026, aflevering 105. Met vandaag 7 Nederlandse, 10 Belgische, 5 Amerikaanse, 2 Britse, 5 Europese, 1 Canadese producties. Waarvan 15 Nederlands-Vlaamstalig, 3 speciale aanbiedingen, 9 stipnoteringen, 8 superstips en natuurlijk 1 alarmdisc, 0 zakkers, 0 zittenblijvers, 23 stijgers, 7 nieuwe binnenkomers. En dat betekent dat we 7 nummers afscheid moesten nemen. Vijf weken verdwenen uit Zweden, Europa of Europe met One on One. Na 7 weken uit Nederland, Mart Hoogkamer en Billy Dans met Gappie Zappie. En na 8 weken eveneens uit Nederland, André Hazes en Robert van Hemert samen uit, samen thuis. En na 4 weken uit de US of A, Arjan Kramde met Heet That I Made You Love Me. En na 4 weken uit België, Benner en Olivia met Wat Blijft Er Nog Over. En na 4 weken uit de US of A, Harry Styles en Dance No More. En na 3 weken uit Europa, Outdoor Disc van vorige week, Lost Frequency en Nathan Nicholson, So Much Beauty Around Us. Zijn ze allemaal terechtgekomen in de netto 40 of zijn er een paar gestrand in de tip 30? Je kan het allemaal horen als je blijft luisteren naar de netto 40 tip 30 en natuurlijk naar de net top 40. We gaan weer verder dit was de top 3 uit de vorige week. De nummer 3 van vorige week die kwam van 8. Dat was 5 plaatsen hoog in 4 weken notering uit België. En dat was Ben R. en Olivia. Wat blijft er nog over? En op nummer 2 die kwam van 6. 4 plaatsen hoog in 4 weken notering uit Yusuf A. Met stipjes tegen Harry Styles met Dance No More. En de alarm disc kwam vorige week. Die kwam van 29, 28 plaatsen hoog in 3 weken notering uit Europa. Los Fumsy en Nathan Nicholson. So Much Beauty Around Us. Zijn ze alle 3 binnengekomen in de net top 40? Blijf dan vooral luisteren. En anders ga naar facebook.com/denettop40.
3: Iedere week alle 30 keurig op een rijtje in de tip 30.
4: Nieuw.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: De 30. Met een overzicht van 30 tot en met 21. Zoals je misschien gemerkt hebt, wordt er weinig gesproken vandaag weer in de Netto 40 Tip 30. En het oorzaak, ja, die mag onderhand bekend zijn, dan is Corné Wolfs niet aanwezig. En er wordt mij gevraagd om even de knop over te nemen. En dat doe ik natuurlijk met alle plezier. Maar omdat ik natuurlijk kort tijd heb om alles in elkaar te zetten en bij elkaar te zoeken, heb ik iets minder tijd om de dingen in te spreken. Dus vandaar altijd een beknopte versie van de Netto 40 Tip 30. En doen we nu een overzicht van nummers 30 tot en met 21. Oh ja, voordat ik het vergeet te vermelden natuurlijk, Corné die heeft nog steeds last van zijn stembanden. En laten we hopen dat het weer snel beter is. En daarom hoor je mij nu niet, Corné. De nummers 30 tot en met 21 dan. 30 is de eerste nieuw binnenkomen uit België. Camille met Nu Dat Je Weg Bent. De tweede op 29 uit Amerika is ook een nieuwkomer. Michael Jackson, Billie Jean, naar aanleiding van een film, denk ik natuurlijk van Michael Jackson, dat hij weer in de belangstelling staat. Op derde nieuw binnenkomende lijst op 28, ook uit Amerika, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En de vierde nieuw binnenkomer op 27 uit België, Lost Frequencies met Live It All. En op nummer 26 komt van 28 twee plaatsen, boven de 4 weken notering uit België, Sam Gores met Rak. En op 25 komen het van 29, 4 plaatsen omhoog naar 2 weken notering uit Nederland. Samuel Welten met De Leeuw Komt Eraan. Nou, ik weet niet of die gaat brullen. Dan moeten we nog maar even afwachten hoe ze het gaan doen. Op 24 komt van 30, 6 plaatsen omhoog naar 2 weken notering uit België. En dat is met stip gestegen. Floris Francis Arthur met Een Wolfje. En op 23 de vijfde nieuwe binnenkomer in de lijst. Op 23 uit België. Dat is Meteor met Nooduitgang. Met superstip binnengekomen in ieder geval in de lijst. En op 22. De komende 25, 3 plaatsen omhoog, 4 weken notering uit België. Kato Kalebouts met 1, 2, 3, 4.
1: Je hoort ze allemaal in de Tip 30.
2: Nieuw.

0: van de week.
1: Hit van de week. Breng jouw stem uit via de Nettop 40 Facebookpagina. Ga naar facebook.com/denettop40.

0: Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Het KNMI meldt dat er gisteravond uitzonderlijk veel energie in de atmosfeer zat tijdens het noodweer. Er werden ruim 188.000 bliksemontladingen gemeten, wat zeer zeldzaam is voor Nederland. Zware buien zorgden voor schade, waaronder omgewaaide bomen, een brand en een dode door een omvallende boom. Volgens het KNMI passen dit soort extreme buien bij warme en vochtige lucht met name in de zomer. Het Weerinstituut verwacht zulke zware buien vaker door de klimaatverandering. In Parijs heeft de politie zo'n 20 mensen gearresteerd tijdens een verboden protest tegen de Iraanse regering. Honderden demonstranten verzamelden zich toch op een plein in het centrum van de stad. De politie sommeerde de menigte om te vertrekken en greep in bij de betoging. Volgens de organisatoren was er geen sprake van geweld van hun kant en werden demonstranten met pepperspray uit elkaar gedreven. Het protest was gericht tegen de repressie en de vele executies in Iran. Een 21-jarige fietser uit Amsterdam is vanochtend overleden na een botsing met een landbouwvoertuig bij Ouderkerk aan de Amstel. Het ongeluk gebeurde op de Ronde Hoep West, een populaire fietsroute ten zuiden van Amsterdam. Hulpverleners proberen de vrouw nog te reanimeren, maar ze overleed ter plaatse. De bestuurder van het landbouwvoertuig is een 28-jarige man uit Waverveen. Hij is aangehouden. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. En sportwagenfabrikant Porsche wil verder gaan bezuinigen en minder auto's gaan bouwen vanwege de tegenvallende resultaten. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met werknemers over nieuwe kostenbesparingen. Porsche kampt onder meer met importheffingen in de VS, een zwakke vraag in China en meer concurrentie in Europa. De nieuwe maatregelen komen bovenop eerdere plannen om duizenden banen te schrappen. Porsche verkocht vorig jaar minder auto's en wil ook in de toekomst winstgevend blijven. Het weer, het is droog en zonnig. Bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Keep in touch with the Dutch.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Jaargang nummer 25 van 19 juni 2026, aflevering 105. Welkom terug in de tweede uur van de Netto 40 Tip 30 van deze week. Met vandaag 7 Nederlandse, 10 Belgische, 5 Amerikaanse, 2 Britse, 5 Europese en 1 Canadese producties. Waarvan 15 Nederlands-Amstalig, 3 speciale aanbiedingen, 9 stipnoteringen, 8 superstips en natuurlijk 1 alarmdisc. 0 zakkers, 0 zittenblijvers, 23 stijgers en 7 nieuwe binnenkomers. Dat betekent dat we van 7 nummers afscheid moesten nemen. De eerste waar we afscheid van moesten nemen was Jurp met One on One. De tweede Mart Hoogkamer en Billy Dans met Gappie Zappie. De derde André Hazes en Robert van Hemert samen uit en samen thuis. En de vierde Ariana Grande met Hate That I Made You Love Me. En de vijfde is Ben R. en Olivia. Wat blijft er nog over? De zesde Harry Styles met Dance No More. En de zevende en alarmdisc van vorige week Lost Frequency. En Nathan Nicholson met So Much Beauty Around Here. En zijn ze allemaal terechtgekomen in de net of...
5: Iedere week alle 30 keurig op een rijtje in de Tip 30.

0: Philip Els.
1: Nou, mocht je al iets langer hebben geluisterd, dan weet je het al. Corné Wolfs heeft nog steeds last van zijn stembanden. Vandaar dat ik weer achter de knoppen zit. En we hebben een beknopte versie van de lijst van de Net Top 40 Tip 30. En dan doen we nu een overzichtje van nummers 20 tot en met 11. Op 20 is de zesde nieuwe binnenkomer uit Colombia. Met Superstip binnenkomen Shakira en Buna met Boy Dai Dai. En tevens is dat de speciale aanbieding van deze week. Op 19 komt van 24 vijf plaats, maar ook een 3 weken notering uit Europa. Met Stip gestegen, Klik Clark Symphony en Hans Zimmer met Ray. En op 18 komend van 22, 4 plaatsen mogen 5 weken notering uit België. Jelle van Daal met Kleuren in de Regen. En op 17 komend van 26, en dat is 6 plaatsen omhoog. Nee, 6 plaatsen, 9 plaatsen omhoog. Na 2 weken notering uit Amerika. En een oud speciaal aanbieding met Superstip gestegen. Crazy Abraham met Hit the Wall. En op 16 vonden we de klapper van de week van deze week in de Net Top 40 Tip 30 uit België. En het is tevens een tip van de week van deze week. En dat is Aaron Blommaert en Joey Levi met Tranen van Goud. En op door nummer 15 komt 23. 8 plaatsen omhoog na 2 weken notering uit Nederland met Superstip gestegen. Ilse de Lange met Something Good. En op 14 komend van 20, 6 plaatsen omhoog na 4 weken notering uit Nederland. En een oude, een tip van deze week is dat, ja. Niet een oude, een tip van deze week met Stip gestegen. Tegen Tino Martin met Jong en Dom. En op 13 komend van 21. En dat is 8 plaatsen omhoog in 2 weken notering. En met Superstip gestegen uit Nederland René Vroger. En Waylon Hoe de Liefde Gaat. En op 12 komend van 16. 4 plaatsen omhoog in 7 weken notering uit België. David van Dijk. Ik kan het niet geloven. Nou, dat is toch echt waar. En op 11 komend van 18. 7 plaatsen omhoog in 3 weken notering uit Amerika. Met Superstip gestegen. Malcolm Todd met Earrings. Nee.

0: Hoor je de hits van later in de Tip 30.
1: De Tip 30 met een overzicht van 10 tot en met 2.
0: Ja, mocht je net ingeschakeld zijn, niet het hele programma hebben kunnen luisteren of willen luisteren. U hoort Arnold Overhaard weer achter de knopje zitten. Dat betekent dat Corné Wolfs nog steeds last heeft van zijn stembanden. En dan neem ik het over en heb een beknopte versie van de net op 40 Tip 30. En dan nu een overzicht van de nummers 10 tot en met 2. Op nummer 10 komt van 15, 5 plaatsen op de 5 weken notering uit Nederland. Het is tip gestegen. Corden en Replay met Me Lobby You. En op 9... zeg ik het goed op 9? Ja, 9 komen ze 17. Ik raak er helemaal van in de war. En ja, ik zat aan de teksten. De titel dingen, Me Lobby You. Dat zal wel Surinaam zijn, denk ik. En op 9 komen ze van 17. 8 plaatsen omhoog, 3 weken notering. USA komen ze vandaan. En dat met superstip gestegen Marshmello en Thomas Red met Where We Go. En op 8 komen ze van 14. 6 plaatsen omhoog, 3 weken notering uit Groot-Brittannië. En een van de 3 tips van deze week, Olivia Dean met Baby Steps. En op 7 komend van 12, 5 plaatsen van 6 weken notering uit België met stip gestegen. Jeremy Freelink met Op weg naar jezelf. En op 6 komend van 10, 4 plaatsen omhoog. Oftewel ook met stip gestegen, 8 weken notering uit Nederland. Grupo Sportivo met Talkshow. En op 5 komend van 7, 2 plaatsen omhoog. 6 weken notering uit Nederland. Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij. En op 4 komend van 9, 5 plaatsen hoog. Na 4 weken notering uit de USA. En een speciale aanbieding van vorige week is dat, als ik goed heb, of 2 weken geleden. Noah K.N. met stip gestegen. American Cars. En op 3 komend van 6, 3 plaatsen omhoog. 5 weken notering uit Europa. Tyler featuring Sarah Larson met She Did It Again. En op 2 komend van 4, 2 plaatsen omhoog. 6 weken notering uit Canada. Justin Bieber, Beauty and Beat. En A-Beat moet ik zeggen, featuring Nicki Minaj. Nou, dat was dan overzicht nummer 10 tot en met 2. En zo krijg je natuurlijk de nieuwe langdisc.
2: Iedere week alle 30 keurig op een rijtje in de Tip 30.
3: Nummer 2.

0: zit een stip 30.
1: Arnold Ockeraert.
0: Dus we zijn wel weer bijna aan het einde gekomen van twee uur lang de Netto 40. Een stip 30 zullen we doen gebruikelijk. Dat doen we even een hoop stukje van de gehele lijst. En we hadden vandaag, even kijken, het is de derde jaargang, nummer 25 van 19 juni 2026, aflevering 105. En we hadden vandaag 7 Nederlandse, 10 Belgische, 5 Amerikaanse, 2 Britse, 5 Europese en 1 Canadese producties. Waarvan 15 Nederlands-Vlaamstalig, 3 speciale aanbiedingen, 9 stipnoteringen, 8 superstips en natuurlijk 1 alarmdisc. Die krijgen we straks te horen. 0 zakkers, 0 zittenblijvers, 23 stijgers, 7 nieuwe binnenkomers. En dat betekent dus van 7 nummers afscheid moest nemen. Heb je het nog niet eerder gehoord? Dan ga ik ze nu nog even oproepen. Dat moeten we natuurlijk zeggen. De eerste is Europa met One on One. De tweede is Mart Hoogkamer en Billy Dans met Gappie Zappie. De derde André Hazes en Robert van Heemen samen uit, samen thuis. De vierde Ariana Grande met Hate That I Made You Love Me. En de vijfde Ben R en Olivia. Wat blijft er nog over? De zesde Harry Styles met Dance No More. En de zevende Lost Frequency en Nathan Nicholson moet ik zeggen. So Much Beauty Around Here. Ja, zijn ze allemaal in de lijst van de Netto 40 terechtkomen. Dan moet je natuurlijk blijven luisteren. En anders gaan we naar facebook.com/denettop40. De nieuwe binnenkomers. De eerste vonden we. Moet even een hele goede lijst erbij pakken. Want anders kunnen we het natuurlijk niet goed zien. De eerste vonden we op nummer 30. Die kwam uit België. Camille met Nu Dat Je Weg Bent. De tweede op 29 uit Amerika. Michael Jackson. Billie Jean. En we gaan weer even vintage met Michael Jackson. Waarschijnlijk door die film dat hij weer in beeld is gekomen. En natuurlijk. En de nummer 28 was de derde. Uit de Use of A. Taylor Swift met I knew it, I knew you. Oké, goed, dan weten we dat ook weer. En op 27 was de vierde nieuwe binnenkomer uit België, Lost Frequency met Live It All. Dus de ene die is alweer uit de lijst, dat is de alarmdisc van vorige week. En de nieuwe komt er alweer aan. Lost Frequency met Live It All. En dan hebben we de vijfde op 23 uit België, Meteor met een nooduitgang van het superstip binnen. En de zesde op nummer 20 uit de Use of A en de speciale aanbieding van deze week. Shakira en Burna met A Boy Die Die. En even kijken, de nummer 16 is de zevende nieuwe middenkomingslijst uit België eveneens. En dus even de 3 tips van deze week. En tevens de klapper van de week in de Net Top 40 Tip 30. Aaron Blomhardt en Zoe Levi. En met Tranen van Goud. Dus dat was in ieder geval een overzicht van de nieuwkomers. Gaan we door naar de 3 tips die we hebben. 1 noemde ik al. De eerste tip is Aaron Blomhardt en Zoe Levi met Tranen van Goud. De tweede Tino Martin met Jong en Dom. De derde Olivia Dean met Baby Steps. En dan hebben we natuurlijk de speciale aanbieding deze week. De Shakira en Burna met Boon Dai Dai. En ja, dan hebben we nou een beetje alles gehad. Zojuist hoorde je nummer 2. Die kwam van 4. En die staat er 6 weken in uit Canada. Justin Bieber met Beauty. En de beat featuring Nicki Minaj. Het staat er een beetje raar vermeld, vandaar dat ik het misschien ook een beetje raar zeg. Dan gaan we door naar de nummer 1. En dan ga ik eerst afscheid nemen. In ieder geval fijn dat u heeft geluisterd. Nou, Corné Wolfs had natuurlijk nog steeds last van zijn stembanden. Want anders had hij hier wel gezeten. Maar had je niet naar mij hoeven luisteren. Laten we hopen dat hij volgende week weer helemaal beter is. En anders moet je het weer met mij doen. In ieder geval bedankt voor het luisteren. En misschien hoor ik je straks in de Net Top 40. En anders tot de volgende keer. De nummer 1. Die komt van 11. 10 plaatsen omhoog in 4 weken notering uit Europa. En met superstip gestegen. Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Wat zei je? Repeat It. Oké, dat is hem. Dat nieuwe alarmdisc van deze week. Tot ziens!
2: Nummer 1!
0: En dit is de Net Top 40 nieuwe alarmdisc.

0: iTurn Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, heeft in haar eerste partijspeech stevige kritiek geuit op het kabinet. Ze zei dat klimaat, dieren en de natuur voorop moeten staan en wil strengere maatregelen tegen vervuilers en de bio-industrie. Volgens Teunissen doet het kabinet te weinig tegen klimaatverandering en helpt het grote vervuilende bedrijven juist. Ook sprak ze over bredere thema's zoals vluchtelingen en internationale conflicten en waarschuwde ze voor extreem rechts beleid. Het KNMI meldt dat er gisteravond uitzonderlijk veel energie in de atmosfeer zat tijdens het noodweer. Er werden ruim 188.000 bliksemontladingen gemeten, wat zeer zeldzaam is voor Nederland. Zware buien zorgden voor schade, waaronder omgewaaide bomen, een brand en een dode door een omvallende boom. Volgens het KNMI passen dit soort extreme buien bij warme en vochtige lucht, met name in de zomer. Het Weerinstituut verwacht zulke zware buien vaker door de klimaatverandering. In Parijs heeft de politie zo'n 20 mensen gearresteerd tijdens een verboden protest tegen de Iraanse regering. Honderden demonstranten verzamelden zich toch op een plein in het centrum van de stad. De politie sommeerde de menigte om te vertrekken en greep in bij de betoging. Volgens de organisatoren was er geen sprake van geweld van hun kant en werden demonstranten met pepperspray uit elkaar gedreven. Het protest was gericht tegen de repressie en de vele executies in Iran. En Noorwegen verbiedt het gebruik van AI op basisscholen om zo de dalende schoolresultaten tegen te gaan. Leerlingen krijgen pas in het secundair onderwijs toegang tot AI-tools en alleen na een basisopleiding. Volgens de regering moeten kinderen eerst goed leren lezen, schrijven en rekenen voordat ze AI gebruiken. De Noorse overheid vindt ook dat jonge leerlingen nog te weinig kritisch denkvermogen hebben om AI goed in te zetten. Noorwegen is een van de eerste landen met AI-regels in het onderwijs. Het weer, het is droog en zonnig. Bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Is your iTurn Radio.
4: And now on iTurn Radio.
5: Prachtig, uit 80.

0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Iran sluit opnieuw de straat van Hormuz als reactie op de aanhoudende Israëlische aanvallen op Libanon. Volgens Teheran wordt daarmee de recente overeenkomst met de Verenigde Staten geschonden. Israël zegt dat de aanvallen juist een reactie waren op aanvallen door Hezbollah met 50 projectielen. Iran sluit meer sancties niet uit. Ondertussen gaan de diplomatieke gesprekken met de VS gewoon door en reist er een Iraanse delegatie naar Zwitserland voor overleg. Pakistan speelt een bemiddelende rol. Irak wil de olieproductie in 5 grote olievelden weer opschalen naar het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Dat volgt op het akkoord tussen de VS en Iran over de heropening van de straat van Hormuz, al is die situatie dus inmiddels opnieuw onzeker. De Iraakse staatsoliemaatschappij mikt op meer dan 3 miljoen vaten olie per dag. De verhoging van de productie moet geleidelijk gebeuren en hangt af van de logistiek en beschikbaarheid van tankers, maar dus ook van de straat van Hormuz. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, heeft in haar eerste partijspeech stevige kritiek geuit op het kabinet. Ze zei dat klimaat, dieren en de natuur voorop moeten staan en wil strengere maatregelen tegen vervuilers en de bio-industrie. Volgens Teunissen doet het kabinet te weinig tegen klimaatverandering en helpt het grote vervuilende bedrijven juist. Ook sprak ze over bredere thema's zoals vluchtelingen en internationale conflicten en waarschuwde ze voor extreem rechts beleid. En afgelopen week zijn er 3 wandelaars overleden aan de gevolgen van extreme hitte in de Grand Canyon in de VS. De slachtoffers waren 2 mannen en een vrouw van in de 60 en 70. Ze kwamen om tijdens wandelingen in de binnenste kloof waar het tot 43 graden kan worden. Hulpdiensten konden hen ondanks snelle inzet niet meer redden. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers om in de heetste uren geen zware tochten te maken. Er vallen regelmatig doden door ongelukken en hitte in de Grand Canyon. Het weer, het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Dat koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. 6 asielzoekers, onder wie 2 kinderen, zijn gisteravond bij Ter Apel tijdens het noodweer buiten gebleven. Hulporganisatie Migrate zegt dat zij door officiële instanties aan hun lot zijn overgelaten tijdens de hevige onweersbuien. Volgens de organisatie was het weer zo zwaar dat tenten en overkappingen beschadigd raakten en bomen omwaaiden. Migrate bleef zelf urenlang ter plekke om hulp te bieden. De organisatie spreekt van een onveilige en onmenselijke situatie voor kwetsbare mensen. Iran sluit opnieuw de straat van Hormuz als reactie op de aanhoudende Israëlische aanvallen op Libanon. Volgens Teheran wordt daarmee de recente overeenkomst met de Verenigde Staten geschonden. Israël zegt dat de aanvallen juist een reactie waren op aanvallen door Hezbollah met 50 projectielen. Iran sluit meer sancties niet uit. Intussen gaan de diplomatieke gesprekken met de VS door en reist een Iraanse delegatie naar Zwitserland voor overleg. Irak wil de olieproductie in 5 grote olievelden weer opschalen naar het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Dat volgt op een akkoord tussen de VS en Iran over heropening van de straat van Hormuz, al is die situatie inmiddels opnieuw onzeker. De Iraakse staatsoliemaatschappij mikt op meer dan 3 miljoen vaten olie per dag. De verhoging van de productie moet geleidelijk gebeuren en hangt af van de logistiek en beschikbaarheid van tankers. Bij het noodweer gisteravond en vannacht zijn in de provincie Groningen meer dan 350 bomen omgewaaid of zwaar beschadigd geraakt. De grootste schade lijkt te zijn aangericht ten oosten van de stad Groningen, vooral in de omgeving van Hoge Zand, Veendam en Delfzijl liggen veel bomen plat. In de provincie zijn al de hele dag meer dan 120 hoveniers en boomspecialisten in touw om de bomen en takken klein te zagen en weg te halen. Alle gesneuvelde bomen worden op termijn vervangen. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio,
3: the radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. 6 asielzoekers, onder wie 2 kinderen, zijn gisteravond bij Ter Apel tijdens het noodweer buiten gebleven. Hulporganisatie Migrate zegt dat zij door officiële instanties aan hun lot zijn overgelaten tijdens de hevige onweersbuien. Volgens de organisatie was het weer zo zwaar dat tenten en overkappingen beschadigd raakten en bomen omwaaiden. Migrate bleef zelf urenlang ter plekke om hulp te bieden. De organisatie spreekt van een onveilige en onmenselijke situatie voor kwetsbare mensen. Bij het noodweer gisteravond en vannacht zijn in de provincie Groningen meer dan 350 bomen omgewaaid of zwaar beschadigd geraakt. De grootste schade lijkt te zijn aangericht ten oosten van de stad Groningen, vooral in de omgeving van Hoge Zand, Veendam en Delfzijl liggen veel bomen plat. In de provincie zijn al de hele dag meer dan 120 hoveniers en boomspecialisten in touw om de bomen en takken klein te zagen en weg te halen. Alle gesneuvelde bomen worden op termijn vervangen. Ruim 15.000 mensen hebben vanmiddag in het Amerikaanse Houston meegelopen in een optocht van Oranje supporters. De stoet eindigde bij het Houston Stadium, waar het Nederlands elftal momenteel tegen Zweden speelt. Bij WK's en EK's is het traditie dat de Nederlandse supporters zich verzamelen voor een feest en vervolgens lopen richting het stadion. Veel Amerikanen vinden het leuk om zich ook in het oranje te hijsen en aan te sluiten. De optochten zijn daarom groter dan verwacht. En een 68-jarige Fransman is overleden nadat hij met een jeu de boule bal in zijn gezicht was geslagen. Een 81-jarige man heeft toegegeven dat hij het slachtoffer heeft geslagen en is aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte kregen ruzie over het gebruik van een jeu de boulebaan toen een groep die normaal op een andere locatie speelt wilde uitwijken naar een baan in het dorp. De verdachte heeft verklaard dat hij uit zelfverdediging handelde. De 68-jarige man zou hem eerst hebben geslagen. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio.
0: Tim Nieuwenhuis, Soul en Dance Classics.
3: Get ready.
2: iTunes Radio.

Classics. Moet je horen. The beginning of the end. Het jaren 70 volgens mij. Met Funky Nassau. Hier bij de Soul and Dance Classics. Op iTunes Radio. En 1 Twente Enschede. Eigenlijk had ik hem als beginplaat moeten draaien. Maar ja, juni is altijd Shalomama maand hier bij de Soul and Dance Classics. Dus helaas, dit keer niet. Oh, fijne Philly klanken. Uit de Sigma Sound Studios in Philadelphia. Met de 3 Degrees.

Tina Turner uit 1966 en 1970 werden ze dunnetjes over gedaan. Door de Fotop samen met de Supremes en geproduceerd door Nicholas Ashford en Valerie Simpson. En het heette River Deep Mountain High. En dan kun je altijd weer een discussie gaan opzetten van wat is de mooiste versie? Die van Ike en Tina Turner of deze van de Supremes samen met de Fotops? Ik vind ze allebei even goed. En goed is deze band ook. Imagination. En 1922.

We hebben daar vorige keer weer gedraaid. Imagination, productie van Steve Jolly en Tony Swain dit keer. Of niet dit keer, ze produceerden heel veel nummers voor Imagination in de jaren 80, zo'n beetje begin jaren 80.

weer, de Dance Classic Soul Ballad. Gemaakt door Whitney Houston en geschreven door, eens even kijken, Frank Wild Wildhorn en Chuck Johnson. En natuurlijk weer geproduceerd door Renato Michael Walden. Uitgebracht ergens in 1988 van het titelloze album Whitney, als ik me niet vergis.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 8 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. De gemeente Zandvoort heeft een noodverordening uitgevaardigd voor de komende dagen. Er worden veel mensen verwacht in de badplaats vanwege het zomerweer en door een aantal evenementen. Politie en handhavers krijgen met de verordening extra mogelijkheden tot ingrijpen. Groepen die overlast veroorzaken kunnen worden weggestuurd of uit elkaar gehaald. De verordening geldt tot en met maandagavond voor een deel van het strand, de boulevard en het stationsgebied. In verschillende Braziliaanse regio's hebben mensen vannacht een vreemd bericht ontvangen op hun mobiele telefoon. In het bericht, vergelijkbaar met een NL-alert, stond het woord misantropie, dat haat tegen de mensheid betekent. Het ging om een bericht van het hoogste waarschuwingsniveau, Alerta Extremo, dat gepaard gaat met een luid alarmsignaal. Vermoedelijk is het alarmeringssysteem van de overheid gehackt, melden de Braziliaanse autoriteiten. Het systeem is offline gehaald. Ruim 15.000 mensen hebben vanmiddag in het Amerikaanse Houston meegelopen in een optocht van oranje supporters. De stoet eindigde bij het Houston Stadium, waar het Nederlands elftal momenteel tegen Zweden speelt. Bij WK's en EK's is het traditie dat de Nederlandse supporters zich verzamelen voor een feest en vervolgens lopen richting het stadion. Veel Amerikanen vinden het leuk om zich ook in het oranje te hijsen en aan te sluiten. De optochten zijn daarom groter dan verwacht. En een 68-jarige Fransman is overleden nadat hij met een jeu de boule bal in zijn gezicht was geslagen. Een 81-jarige man heeft toegegeven dat hij het slachtoffer heeft geslagen en is aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte kregen ruzie over het gebruik van een jeu de boule baan toen een groep die normaal op een andere locatie speelt wilde uitwijken naar een baan in het dorp. De verdachte heeft verklaard dat hij uit zelfverdediging handelde. De 68-jarige man zou hem eerst hebben geslagen. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: iTunes Radio.
0: QDM, 4 hours of quality dance mixes.
4: Get ready.
3: iTunes Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw zondag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
3: Rollins Mix Marathon. Ron Lockerbaum. Get ready.
2: iTurn Radio.